Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awuhro me kirawo o Yesu mojanu o